0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Amai, ma, een Yves Chacoche?
1: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
0: Die ringetjes met die steentjes?
1: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezeedde juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
0: En wat kost dat?
1: Niks.
0: Oh, niks.
1: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
2: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
3: ChatGPT?
4: Ja?
3: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
4: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
3: Oh wauw, en waar koop ik die?
4: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Overmanus in Capelle.
6: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
9: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
8: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
5: Na het succes van

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager de Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager de Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Zwartzusterstraat in Antwerpen is de voorbije nacht in de vroege ochtend zwaar vuurwerk ontploft aan de voordeur van een leegstaand huis. De explosie gebeurde rond 16:45. Gelukkig raakte niemand gewond en de schade bleef uiteindelijk ook beperkt. Het gerechtelijk labo kwam wel ter plaatse voor sporenonderzoek. Voorlopig zijn geen verdachten opgepakt. Mogelijk gaat het om een zwaar geval van vandalisme, maar alle pistes zijn nog open. Een winkel aan Viaduct Dam in Antwerpen moet vanaf woensdag minstens een maand dicht. Bij verschillende controles zijn bovenop vervallen voedingswaren ook muizen, insecten en schimmel aangetroffen. Ook zijn verboden producten zoals vapes en snus in beslag genomen. Volgens de stad droeg de winkel bovendien bij aan alcoholoverlast in de buurt en aan Park Spoor Noord. De heraanleg van de Ferdinand Verbieststraat in Ekeren gaat donderdag een nieuwe fase in. Tot midden januari volgend jaar wordt dan gewerkt tussen de Ekerse Steenweg en huis nummer 35. Het verkeer kan er opnieuw in beide richtingen door, maar er geldt tijdelijk een parkeer- en stilstaanverbod. De volledige heraanleg met onder meer nieuwe fietsinfrastructuur die duurt nog tot april volgend jaar. Een kazoekamp in de Hoge Venen is door de hevige natuurbrand vroegtijdig stopgezet. Bij de groep van 52 kinderen waren ook deelnemertjes uit Antwerpen en Mechelen. Door de rookhinder verhuisde het kamp eerst nog naar een andere locatie, maar uiteindelijk is toch besloten om iedereen naar huis te sturen. Volgens Kazoo waren de kinderen zeker nooit in gevaar. Iedereen is intussen zondag al veilig teruggekeerd.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielse en Zonen is niks te veel. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be. Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Braschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen salsa, bachata en disco swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Sef Willems van VIAS.
5: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
4: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
6: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus die ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
4: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitstredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
7: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons route te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finale te hockeyen.
4: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Een defecte Eurostar-trein zorgde maandagmiddag voor verkeershinder in Capelle. Het treinstel blokkeerde de spooroverwegen aan de Stationsstraat en de Christian Pallemansstraat. Dat veroorzaakte heel wat hinder en weggebruikers kregen de raad om beide overwegen tijdelijk te vermijden. Bij een frontale botsing op de Kampweg in Wustwezel zijn vrijdag twee mensen licht gewond geraakt. Een van de wagens week van zijn rijstrook af en botste op een tegenligger. Beide slachtoffers zijn naar het AZ Klina gebracht. De beide voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten allebei worden getakeld. Een fietster van 66 is gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een stepper op de Schijnpoortweg in Deurne. De vrouw is voor verzorging naar het AZ Monica gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De persoon op de step bleef volledig ongedeerd. Beide betrokkenen legden trouwens een negatieve alcoholtest af. De politie heeft zondag in Antwerpen-Noord 16 gestolen fietsen kunnen terugvinden. Enkele exemplaren konden dankzij eerdere aangiftes meteen aan hun eigenaar worden gekoppeld. De actie vond plaats rond Parkspoor Noord en de Atheneumbuurt. De politie pakte daar ook nog andere overlast aan en arresteerde onder meer een vrouw die crack op zak had.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capelle en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk had ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
3: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. Hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
5: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie. Die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons. Om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Na het succes van

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een Poolse man van 49 riskeert tot 42 maanden cel na een wilde politieachtervolging op de Singel in Antwerpen. De man wordt gelinkt aan de diefstal van verschillende luxe wagens en tijdens een vlucht reed hij door het rood en zelfs tegen de rijrichting in. Een aantal voetgangers moesten daarbij opzij springen om aanrijding te vermijden. In zijn wagen vond de politie 18 sleutels van verschillende luxe merken. De rechter doet uitspraak op 27 augustus. De Bredabaan in Gooreind zal woensdagavond 6 uur lang afgesloten blijven voor alle gemotoriseerd verkeer. Tussen 8 uur 's avonds en 2 uur 's nachts kan geen verkeer door tussen de Koersdreef en Beukendreef en dat door werken met een grote kraan. Verkeer tussen Gooreind en Maria ter Heide moet omrijden via Achterbroek. Fietsers en voetgangers kunnen wel de werf passeren. De iconische molen aan Sint-Annekeplage op linkeroever heeft nieuwe wieken gekregen. De oude waren al jaren beschadigd na zwaar onweer en een brand. De stad wil het bekende stukje erfgoed nu opnieuw in ere herstellen. Het is onduidelijk wanneer dat zal voltooid zijn en wanneer het volledige project klaar zal geraken. Weinigem Shopping Center krijgt een eigen Walk of Fame met sterren van bezoekers. Het winkelcentrum zoekt dus persoonlijke verhalen van mensen die hier bijzondere herinneringen hebben opgebouwd. Enkele inzendingen worden beloond met een eigen ster tussen de winkels van Zara en H&M. Wie kans wil maken, kan zijn verhaal delen via de sociale media van het shoppingcenter.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
2: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
1: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
2: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
3: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
4: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, nieuwbaande.
5: Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
8: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be. Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
10: Goedemorgen. Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journalist Louise Buquet.
11: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied. Maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank. Dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
10: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
12: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
10: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
13: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Die eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Wilrijk is het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk ingetrokken nadat hij achter het stuur lachgas gebruikte. De Antwerpse politie betrapte hem zaterdagnacht tijdens de controles op verschillende overlastlocaties. Daarbij zijn in totaal 60 personen en 8 voertuigen gecontroleerd. 5 andere mensen kregen trouwens ook een boete wegens druggebruik. Op de begraafplaats in Wilrijk vond de politie ook een oudere man terug die zonder toestemming zijn zorginstelling had verlaten. Een winkel aan Viaduct Dam in Antwerpen moet vanaf woensdag minstens een maand dicht. Bij verschillende controles zijn bovenop vervallen voedingswaren ook muizen, insecten en schimmel aangetroffen. Ook zijn verboden producten zoals vapes en snus in beslag genomen. Volgens de stad droeg de winkel bovendien bij aan alcoholoverlast in de buurt en aan Park Spoor Noord. De Leize Schoten pakt uit met een eigen lokale boodschappentas met daarop het Schotense gemeentehuis. De tas wordt in beperkte oplage verkocht en je betaalt er €1,60 voor. Vanaf dit najaar breidt de supermarkt daar ook haar zondagopening uit tot 8 uur 's avonds. Eind deze maand start bovendien een renovatie van de dakparking en komen er extra snelladers. In Ekeren wordt zaterdag de finale gespeeld van Dorpsmakers Petank. De beste spelers van de voorbije wedstrijden strijden in ploegverband om de eindoverwinning. Dit jaar namen 42 spelers deel aan wedstrijden op 4 locaties in Ekeren. De grote finale zaterdag vindt plaats van 1 tot 6 aan dienstencentrum De Nobele Donk.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. En dat horlogeke, gezien begot nog niet wat duur het is, dan mijn hoek weg.
3: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
4: Wat zei het hem?
2: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dollarjuwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedemorgen. Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat meldde Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
7: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
6: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dans Barn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dans Barn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dans Barn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dans Barn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.nl. Be, radiopark.be of barn64.be.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een fietster van 66 is gisterenmiddag gewond geraakt bij een botsing met een stepper op de Schijnpoortweg in Deurne. De vrouw is voor verzorging naar het AZ Monica gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De persoon op de step bleef volledig ongedeerd. Beide betrokkenen legden trouwens een negatieve alcoholtest af. Een defecte Eurostar-trein zorgde maandagmiddag voor verkeershinder in Capelle. Het treinstel blokkeerde de spooroverwegen aan de Stationsstraat en de Christian Pallemansstraat. Dat veroorzaakte heel wat hinder en weggebruikers kregen de raad om beide overwegen tijdelijk te vermijden. Bij een frontale botsing op de Kampweg in Wustwezel zijn vrijdag twee mensen lichtgewond geraakt. Een van de wagens week van zijn rijstrook af en botste op een tegenligger. Beide slachtoffers zijn naar het AZ Klina gebracht. De beide voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten allebei worden getakeld. De politie heeft zondag in Antwerpen-Noord 16 gestolen fietsen kunnen terugvinden. Enkele exemplaren konden dankzij eerdere aangiftes meteen aan hun eigenaar worden gekoppeld. De actie vond plaats rond Parkspoor Noord en de Atheneumbuurt. De politie pakte daar ook nog andere overlast aan en arresteerde onder meer een vrouw die crack op zak had.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
5: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
6: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
7: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
8: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
10: Goedemorgen. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
11: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen, zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
10: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
4: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
5: Dansbar.
4: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
5: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Zwartzusterstraat in Antwerpen is de voorbije nacht in de vroege ochtend zwaar vuurwerk ontploft aan de voordeur van een leegstaand huis. De explosie gebeurde rond 16:45. Gelukkig raakte niemand gewond en de schade bleef uiteindelijk ook beperkt. Het gerechtelijk labo kwam wel ter plaatse voor sporenonderzoek. Voorlopig zijn geen verdachten opgepakt. Mogelijk gaat het om een zwaar geval van vandalisme, maar alle pistes zijn nog open. Een Poolse man van 49 riskeert tot 42 maanden cel na een wilde politieachtervolging op de Singel in Antwerpen. De man wordt gelinkt aan de diefstal van verschillende luxe wagens en tijdens een vlucht reed hij door het rood en zelfs tegen de rijrichting in. Een aantal voetgangers moesten daarbij opzij springen om aanrijding te vermijden. In zijn wagen vond de politie 18 sleutels van verschillende luxe merken. De rechter doet uitspraak op 27 augustus. De Bredabaan in Gooreind zal woensdagavond 6 uur lang afgesloten blijven voor alle gemotoriseerd verkeer. Tussen 8 uur 's avonds en 2 uur 's nachts kan geen verkeer door tussen de Koersdreef en Beukendreef en dat door werken met een grote kraan. Verkeer tussen Gooreind en Maria ter Heide moet omrijden via Achterbroek. Fietsers en voetgangers kunnen wel de werf passeren. Ruim 500 mensen hebben zondag deelgenomen aan het jazzontbijt in het park van Schoten en dat is een record voor het evenement. Handelaarsvereniging Geniet van Schoten organiseerde het ontbijt naar aanleiding van Moederkesdag. Ook de tombola voor het goede doel was volledig uitverkocht. Dat alles levert meer dan 4000 euro op voor Theo, een initiatief dat jongeren met mentale problemen gratis ondersteuning biedt.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een paraclub willen gaan.
2: Hypothetisch?
1: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
2: Dan wil je iets unieks.
1: Mm-hmm.
2: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
1: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
4: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
5: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Braschaat.
6: Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
9: Goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
10: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echte intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
9: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kazemans van Touring.
11: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
9: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
12: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw

0: Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een frontale botsing op de Kampweg in Wustwezel zijn vrijdag twee mensen licht gewond geraakt. Een van de wagens week van zijn rijstrook af en botste op een tegenligger. Beide slachtoffers zijn naar het AZ Klina gebracht. De beide voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten allebei worden getakeld. De politie heeft zondag in Antwerpen-Noord 16 gestolen fietsen kunnen terugvinden. Enkele exemplaren konden dankzij eerdere aangiftes meteen aan hun eigenaar worden gekoppeld. De actie vond plaats rond Parkspoor Noord en de Atheneumbuurt. De politie pakte daar ook nog andere overlast aan en arresteerde onder meer een vrouw die crack op zak had. De Leize Schoten pakt uit met een eigen lokale boodschappentas met daarop het Schotense gemeentehuis. De tas wordt in beperkte oplagen verkocht en je betaalt er €1,60 voor. Vanaf dit najaar breidt de supermarkt daar ook haar zondagopening uit tot 8 uur 's avonds. Eind deze maand start bovendien een renovatie van de dakparking en komen er extra snelladers. De iconische molen aan Sint-Annekeplage op linkeroever heeft nieuwe wieken gekregen. De oude waren al jaren beschadigd na zwaar onweer en een brand. De stad wil het bekende stukje erfgoed nu opnieuw in ere herstellen. Het is onduidelijk wanneer dat zal voltooid zijn en wanneer het volledige project klaar zal geraken.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Amai, ma, een Yves Chacoche?
1: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
0: Die ringetjes met die steentjes?
1: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de Expert. Die bezit uw juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
0: En wat kost dat?
1: Niks.
0: Oh, niks.
1: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
2: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
5: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
4: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Een goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Anne Christiaans.
7: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
6: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra, nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
8: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
6: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
4: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dans Barn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radiopark DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een Poolse man van 49 riskeert tot 42 maanden cel na een wilde politieachtervolging op de Singel in Antwerpen. De man wordt gelinkt aan de diefstal van verschillende luxe wagens en tijdens een vlucht reed hij door het rood en zelfs tegen de rijrichting in. Een aantal voetgangers moesten daarbij opzij springen om aanrijding te vermijden. In zijn wagen vond de politie 18 sleutels van verschillende luxe merken. De rechter doet uitspraak op 27 augustus. Een defecte Eurostar-trein zorgde maandagmiddag voor verkeershinder in Capelle. Het treinstel blokkeerde de spooroverwegen aan de Stationstraat en de Christian Pallemanstraat. Dat veroorzaakte heel wat hinder en weggebruikers kregen de raad om beide overwegen tijdelijk te vermijden. De heraanleg van de Ferdinand Verbieststraat in Ekeren gaat donderdag een nieuwe fase in. Tot midden januari volgend jaar wordt dan gewerkt tussen de Ekerse Steenweg en huis nummer 35. Het verkeer kan er opnieuw in beide richtingen door, maar er geldt tijdelijk een parkeer- en stilstaanverbod. De volledige heraanleg met onder meer nieuwe fietsinfrastructuur die duurt nog tot april volgend jaar. Op een luchtcinema Filmstraat keert deze zomer terug naar Merksem. Op 21, 25 en 29 augustus worden telkens twee films gratis vertoond op verschillende locaties. Op het programma staan onder meer De Wilde Robot, Zootropolis 2, Superman en De Smurfen. De kinderfilm start om 6:30, de avondfilm 2 uur later. Vooraf inschrijven voor de Filmstraten in Merksem is niet nodig.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park. Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
2: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort journaliste Louise Buquet ter plaatse.
5: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
4: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart, maar zij blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden in Frankrijk volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Na het succes van

0: Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power zet een streep door zijn geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen. Het bedrijf wilde daar tot 400 miljoen euro investeren, maar twijfelt nu aan de economische haalbaarheid en aan de toekomst van de waterstofmarkt. De fabriek had eigenlijk vorig jaar al operationeel moeten zijn. Het bedrijf zou mogelijk nog een kleiner waterstofproject op dezelfde locatie overwegen. Het fietspad op het kruispunt van de Turnhoutse baan en de Hoofdvunderlei in Deurne wordt volgende week aangepast. Er komt rood asfalt, een lagere boordsteen en meer opstelruimte voor fietsers. De werken duren van woensdag 26 tot vrijdag 28 augustus. De Hoofdvunderlei is dan afgesloten voor autoverkeer. Op de Turnhoutse baan blijft verkeer wel mogelijk. De app Slim naar Antwerpen heeft een grote update gekregen. De routeplanner en mobiliteitskaart zijn voortaan samengebracht en gebruikers kunnen eenvoudiger actuele verkeers- en vervoersinformatie opvragen. Ook kan je nu routes plannen met deelvervoer zoals Velo, Donkey Republic, Poppy of Cambio. De app telt momenteel ruim 40.000 gebruikers en moet Antwerpen beter bereikbaar houden. KHC Dragon in Braschaat organiseert komend weekend voor de tweede keer het internationaal tophockeytoernooi. Wel 53 jeugdteams uit België, Nederland en Duitsland komen deelnemen. Zaterdag komen de jongens in actie, zondag de meisjes, telkens in de categorieën onder 14, 16 en 19 jaar. De wedstrijden starten om 8:30 ochtends en de toegang voor supporters en kijklustigen is er gratis.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
3: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
4: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
5: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
6: Zeg, ChatGPT.
7: Ja?
6: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
7: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
6: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
7: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
6: Ja, ja, dat is goed.
7: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
9: Goedemiddag. De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet journaliste Louise Buquet die daar is.
10: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
9: 3/4 van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan 1/4. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden ze valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
11: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
3: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu nieuws van bij ons.
2: In Wilrijk is het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk ingetrokken nadat hij achter het stuur lachgas gebruikte. De Antwerpse politie betrapte hem zaterdagnacht tijdens de controles op verschillende overlastlocaties. Daarbij zijn in totaal 60 personen en 8 voertuigen gecontroleerd. 5 andere mensen kregen trouwens ook een boete wegens druggebruik. Op de begraafplaats in Wilrijk vond de politie ook een oudere man terug die zonder toestemming zijn zorginstelling had verlaten. De Antwerpse winkelstraten trekken nog altijd minder volk dan voor de coronacrisis. Uit tellingen blijkt dat het herstel sinds 2024 is stilgevallen en dat het aantal passanten op de Meer dit jaar zelfs lichtjes daalt. Volgens handelaars kopen mensen vaker online en geven bezoekers ook minder uit. Ook zouden de vele wegenwerken en de moeilijke bereikbaarheid van Antwerpen de shoppers afschrikken. De Antwerpse broers Bram en Tuur Willems beginnen donderdag aan een opvallende sportieve uitdaging. 11 marathons in evenveel dagen. Ze doorkruisen het hele land en leggen zo in totaal ruim 460 kilometer af. Onderweg mag iedereen een stukje met hen meelopen, want de broers willen mensen via sport samenbrengen. Op zondag 30 augustus lopen Tuur en Bram hun laatste marathon en finishen ze op de Antwerpse Scheldekaaien. Zo, Antwerpen heeft voor het eerst in 5 jaar opnieuw flamingo-kuikens. Bo en Bliss zijn ongeveer 2 weken oud intussen en voorlopig nog spierwit. Via de voeding van hun ouders krijgen ze geleidelijk de typische roze kleur. De flamingo-kuikens zijn al te bewonderen, maar verblijven voorlopig in een afgeschermde zone om daar veilig op te groeien.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Goedemiddag. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
5: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
4: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wubbe. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
6: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw

0: met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Een fietster van 66 is gisterenmiddag gewond geraakt bij een botsing met een stepper op de Schijnpoortweg in Deurne. De vrouw is voor verzorging naar het AZ Monica gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De persoon op de step bleef volledig ongedeerd. Beide betrokkenen legden trouwens een negatieve alcoholtest af. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power zet een streep door zijn geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen. Het bedrijf wilde daar tot 400 miljoen euro investeren, maar twijfelt nu aan de economische haalbaarheid en aan de toekomst van de waterstofmarkt. De fabriek had eigenlijk vorig jaar al operationeel moeten zijn. Het bedrijf zou mogelijk nog een kleiner waterstofproject op dezelfde locatie overwegen. Het fietspad op het kruispunt van de Turnhoutse baan en de Hoofdvunderlei in Deurne wordt volgende week aangepast. Er komt rood asfalt, een lagere boordsteen en meer opstelruimte voor fietsers. De werken duren van woensdag 26 tot vrijdag 28 augustus. De Hoofdvunderlei is dan afgesloten voor autoverkeer. Op de Turnhoutse baan blijft verkeer wel mogelijk. De Bredabaan in Goreind zal woensdagavond 6 uur lang afgesloten blijven voor alle gemotoriseerd verkeer. Tussen 8 uur 's avonds en 2 uur 's nachts kan geen verkeer door tussen de Koersdreef en Beukendreef en dat door werken met een grote kraan. Verkeer tussen Goreind en Maria ter Heide moet omrijden via Achterbroek. Fietsers en voetgangers kunnen wel de werf passeren.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: Hans Barn. 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
4: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
5: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: In deze middag, Jonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
8: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
9: Wat zei het hem?
7: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
10: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
11: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
12: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
13: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
14: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
13: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
15: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Christen Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
13: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners. Dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken. En er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding? Weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
5: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
12: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: De politie heeft zondag in Antwerpen-Noord 16 gestolen fietsen kunnen terugvinden. Enkele exemplaren konden dankzij eerdere aangiftes meteen aan hun eigenaar worden gekoppeld. De actie vond plaats rond Parkspoor Noord en de Atheneumbuurt. De politie pakte daar ook nog andere overlast aan en arresteerde onder meer een vrouw die crack op zak had. De app Slim naar Antwerpen heeft een grote update gekregen. De routeplanner en mobiliteitskaart zijn voortaan samengebracht en gebruikers kunnen eenvoudiger actuele verkeers- en vervoersinformatie opvragen. Ook kan je nu routes plannen met deelvervoer zoals Velo, Donkey Republic, Poppy of Cambio. De app telt momenteel ruim 40.000 gebruikers en moet Antwerpen beter bereikbaar houden. De iconische molen aan Sint-Annekeplaas op Linkeroever heeft nieuwe wieken gekregen. De oude waren al jaren beschadigd na zwaar onweer en een brand. De stad wil het bekende stukje erfgoed nu opnieuw in ere herstellen. Het is onduidelijk wanneer dat zal voltooid zijn en wanneer het volledige project klaar zal geraken. KHC Dragon in Braschaat organiseert komend weekend voor de tweede keer het internationaal tophockeytoernooi. Wel 53 jeugdteams uit België, Nederland en Duitsland komen deelnemen. Zaterdag komen de jongens in actie, zondag de meisjes, telkens in de categorieën onder 14, 16 en 19 jaar. De wedstrijden starten om 8:30 ochtends en de toegang voor supporters en kijklustigen is er gratis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
0: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
2: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedenavond. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
6: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
5: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
7: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
5: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Het is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel. Thibaut Nijs zal de ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Na het succes van

0: Radio Park DJ's Vince en Mike. Dance Barn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dance Barn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een Poolse man van 49 riskeert tot 42 maanden cel na een wilde politieachtervolging op de Singel in Antwerpen. De man wordt gelinkt aan de diefstal van verschillende luxe wagens en tijdens een vlucht reed hij door het rood en zelfs tegen de rijrichting in. Een aantal voetgangers moesten daarbij opzij springen om aanrijding te vermijden. In zijn wagen vond de politie 18 sleutels van verschillende luxe merken. De rechter doet de uitspraak op 27 augustus. De Antwerpse winkelstraten trekken nog altijd minder volk dan voor de coronacrisis. Uit tellingen blijkt dat het herstel sinds 2024 is stilgevallen en dat het aantal passanten op de Meer dit jaar zelfs lichtjes daalt. Volgens handelaars kopen mensen vaker online en geven bezoekers ook minder uit. Ook zouden de vele wegenwerken en de moeilijke bereikbaarheid van Antwerpen de shoppers afschrikken. De iconische molen aan Sint-Annekeplaas op Linkeroever heeft nieuwe wieken gekregen. De oude waren al jaren beschadigd na zwaar onweer en een brand. De stad wil het bekende stukje erfgoed nu opnieuw in ere herstellen. Het is onduidelijk wanneer dat zal voltooid zijn en wanneer het volledige project klaar zal geraken. Zo, Antwerpen heeft voor het eerst in 5 jaar opnieuw flamingo-kuikens. Bo en Bliss zijn ongeveer 2 weken oud intussen en voorlopig nog spierwit. Via de voeding van hun ouders krijgen ze geleidelijk de typische roze kleur. De flamingo-kuikens zijn al te bewonderen, maar verblijven voorlopig in een afgeschermde zone om daar veilig op te groeien.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
1: Dan doen we alsof die op vakantie is.
0: Top idee.
1: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
0: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
1: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder. Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
2: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
5: Goedenavond. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
6: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
5: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaarden op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
7: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
5: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finny Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
8: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
4: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
3: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
5: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
3: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Na het succes.

0: 64 in Braschaat, Dansbar. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
1: Amai, ma, een nieuw chacoche?
2: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
1: Die ringetjes met die steentjes?
2: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert, de expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
1: En wat kost dat?
2: Niks.
1: Oh, niks.
2: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
6: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
5: Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
9: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
10: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
11: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
12: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
11: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJsden in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar geweld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
4: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar.
13: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
1: Nu lijkt het meer op dessert.
0: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
1: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft. Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be. Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Braschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
5: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
4: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
6: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
4: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijsden, Nederlands-Limburg, is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be. radiopark.be of barn64.be.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: jongen, jongen. Wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
10: Een goeie avond. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
11: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had kunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel wat zuur, ja.
10: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
12: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
10: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
3: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Braschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Braschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
13: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Braschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
3: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
5: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat.
6: Boek snel je tickets op dansbarn.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
8: Een goede nacht. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
9: Geen man overboord, het is altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
8: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
10: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
8: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@cevonweb.be. En Rode Duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
11: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw...
12: Dans!

Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dansbarn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Dans Barn, 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Boek snel je tickets op dansbarn.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.